0: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
1: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
2: Technisch expert Jansen,
1: met Mariana.
3: Technisch expert Jansen.nl. Omroep het Hoogeland.

wanneer de zee koppig breekt ten hoge duin. Een witte vlok moet oinsloon op de kruin. Wanneer barse flauwt, beukt op basalt. En over dik en duin, grieze nevel valt. Wanneer bij eb het strand met al zijn pien. Naar de westen wind, giert van vernien. Den vecht mijn land, mijn hoge land. Wanneer regen doolt op stroot, plein en zeggen, op dak en toonspits van hemelhoge kerken, zing in het vlakke land het hoogste luid. Wanneer onder wolken mensen kleiner worden, wanneer doom tot regelmoord worden. En bolle oostenwind klaart nog vlakke sloot. Den wacht mijn land, mijn hoge land. Wanneer de lucht vlak boven het wordt gescheerd, wanneer de lucht ons nederigheid

the vlakte deilt. Wanneer je noorden wient in een odem gaat, dan krookt mijn land.

wat blinkt in zijn licht om en om. En elke mooie vrouw verleidelijk in zijn marpon. Wanneer de eerste spin zijn veul weeft, het veld in zomer in het zonlicht beeft. Wanneer zuidewind bliet waait door het groen, wanneer zuidewind bliet jakkert over loon. Den joegt mijn land.

was ik onbezonnen. Als leutje jong had hij vrolijk niks te klokken. En wie woonde mooi in Lappersom? Toen woonde ik met ons moeke en ons pabbe. Mijn grote breuer Henk en mijn leutje breuer Mans. En ook al was het oorlog, wie waren sommen? Gewoon een mooi gezin, leven tussen soldaten, familie en kameraden. Vreugde maar ook de troon, de mout nooit verluisteren en hopend op gooie dogen. En ondanks alle tegensloeg, denk ik volk aan hout. Was een hout wezen kon, stik de moord. Het wordt nooit meer als het was. Deze is voor moeke en voor pabbe en voor leutje Mans.

Adem in, adem uit, een diepe zucht. Adem in, wat is het liefde in de lucht? Eventjes bevriezen, even niet meer op de vlucht. En ik weet zeker dat het liefde is, ze hoeft er niets voor terug. En deze hoeft niet stiekem en verdrietig achter.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De twee piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen.

0: In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij van maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije. Die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK-voetbal. Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen. Maar dat was niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook...
1: Omroep het Hogeland.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: TechnischExpertJansen.nl.
1: Omroep het Hogeland.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop een aanval te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse basis in Bahrein. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei te vol. Voor nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plekken. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte en hij gaat de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar, voor het eerst sinds 1972, weer een bemande maanlanding is. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekendgemaakt. Het weer, lokaal nog een bui, is 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, nummer 1.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

En als ik thuis kom, waait de rust me tegemoet. De hulp is al geweest en alles glimt alsof het moet. Het is dat ik het roken ben ontwend. Anders was dit...

glimmend schone vaat. Geluk, het lacht me toe vanuit mijn vaatwasapparaat. En ik zit voor mijn tv

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop een aanval te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse basis in Bahrein. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei te vol. Voor nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plekken. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimte

0: Ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder. De man schoot samen met zijn vader op Bondi Beach. Zijn vader werd door de Australische politie doodgeschoten. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat al sinds 20 mei overvol zit. De voetbalsters van het Nederlands elftal zijn nog niet geplaatst voor het WK. Ze wonnen wel van Polen met 3-1, maar dat was niet genoeg. Nederland moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer loopt.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
1: Het Hoge Land.

Maar in die hartje bist zo klein. En in die drank is de wereld aan. Maar het echt bist echt alleen. Een smalske met een groot plan. Maar spelst in die Ludovic Dutch.

een nightmare zo snel. Zij keken nooit ooit op het klokje, zo ging zij op in hun spel. En boom het groen van het loon.

You.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen uit. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand en riepen teksten als buitenlanders eruit. In Ter Apel hebben vannacht 12 asielzoekers buiten geslapen. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor een bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei overvol. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Dat heeft een rechter bepaald. Die zegt dat het in strijd is met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met stikstofgas. Sindsdien zijn op die manier 8 mensen geëxecuteerd. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is het het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de Euro Millions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: nou mag jij maar. Technisch expert
4: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen dat ze over en weer vergeldingsaanvallen uitvoeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, die Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk, dat centrale commando zegt ook, hiermee is het klaar.
1: Iran zegt dat als reactie daarop aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Rode, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken zo vol dat niet iedereen naar binnen kan. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Volgens een rechter is dat in strijd met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met het stikstofgas. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de Euro Millions loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder werd er zo'n hoge prijs in het land. Wie de winnaar is, is niet bekendgemaakt. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg. Oranje kreeg in de slotfase een penalty tegen, maar kwam verder geen enkel moment in de problemen.
3: En die penalty gaat erin. Kamtsjik scoort. Zij bepaalt de eindstand op 3-1. Maar inmiddels is duidelijk dat ook Frankrijk heeft gewonnen. En dus is Nederland alsnog de nummer 2 en veroordeeld tot het spelen van de WK-kwalificatie play-offs.
1: En de loting voor die play-offs is over 2 weken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
7: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
8: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
7: Technisch Expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in havensteden bij de Straat van Hormuz, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Demonstranten staken fakkels aan en richtten veel schade aan, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten, lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken. Een bus ging in vlammen op. Politieauto's werden aangevallen. Winkels werden geplunderd.
1: Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het grensgebied met Afghanistan. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Sinds februari zijn er gevechten tussen de twee landen. De Pakistanse aanvallen zijn gericht op een Pakistanse organisatie die is verbonden met de Taliban. Die zou vanuit Afghanistan geregeld aanslagen uitvoeren in Pakistan. De Afghaanse Taliban ontkent banden te hebben met de Pakistanse tak. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Oranje verbleef hiervoor in New York. Daar zijn ze vooral bezig met de NBA-finales in het basketbal. Maar in Kansas is dat wel anders, zegt commentator Arman Afsaroglu.
3: Als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners, en ze zijn maar wat trots dat hier het WK voetbal gespeeld gaat worden.
1: Vandaag werkt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch Expert Jansen met Marianne.
4: TechnischExpertJansen.nl.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
8: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

bij. Ik heb je bek nog steeds, ik heb je rug altijd. Je bent mijn ride or die, dat is tot het eind. Samen worden we oud, samen worden we rijk. Al die stress en druk maakt me helemaal lijp. Bij jou vind ik rust, bij jou vind ik de tijd. Om te denken, zitten, te relativeren. Ik wil niet zonder jou, echt waar, ik zweer het.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in havensteden bij de straat van Hormuz, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Demonstranten staken fakkels aan en richtten veel schade aan, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten, lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken. Een bus ging in vlammen op. Politieauto's werden aangevallen. Winkels werden geplunderd.
1: Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het grensgebied met Afghanistan. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Sinds februari zijn er gevechten tussen de twee landen. De Pakistanse aanvallen zijn gericht op een Pakistanse organisatie die is verbonden met de Taliban. Die zou vanuit Afghanisten die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De politie een grote fatbike-controle in Barendrecht. Dat is onderdeel van een nieuwe campagne die ouders erop moet wijzen hoe gevaarlijk een fatbike kan zijn voor hun kinderen. Minister Karremans is bij de start van deze campagne. Hij wil zo snel mogelijk een helmplicht invoeren, maar dat kost tijd.
3: Ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld.
4: Zou ze ook morgen willen invoeren?
3: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ja, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou eenmaal tijd.
1: Waarschijnlijk komt er een helmplicht voor een fatbike in 2027. Het weer, vooral in het noorden, breekt de zon door. Kan hier en daar nog een bui vallen, maar het is op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. En tussendoor is het zonnig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral.
0: Omroep het Hoge Land.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch Expert Jansen.nl.
7: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
8: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
9: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

daar zal ik het snel bij laten. Je bent mooi en dat gaat niet alleen om uiterlijk. Want alles wat je doet is net iets beter dan gebruikelijk. En dat is mijn dame, iets minder dan perfect. En in mijn hoofd heb ik het 1000 keer gezegd. Dus verlies jezelf nog niet in het moment. Want je bent mooi zoals je bent.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie in Zuid-Afrika meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. En zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Er wordt nog naar hen gezocht. Vandaag begint een campagne waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ouders wil uitleggen waar ze op moeten letten als hun kind op een fatbike rijdt. Ouders kunnen aan de hand van een checklist nagaan of de fatbike voldoet aan de eisen. Zo mag de elektromotor maar een bepaald vermogen hebben en zonder te trappen mag hij niet harder dan 6 km per uur gaan. De campagne wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgelaaid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn zeker 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistaanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De parlementaire enquêtecommissie Corona verhoort vandaag oud-minister Tamara van Ark. Tijdens de coronacrisis was zij de 3e gezondheidsminister op rij. Ze ging onder meer over gehandicaptenzorg en de arbeidsmarkt in de zorg. Ook besliste ze mee over versoepeling van coronamaatregelen en over het coronatoegangsbewijs voor horeca en evenementen. Voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, is vanmiddag aan de beurt voor de coronacommissie. Het weer, er valt een enkele bui, maar verder is het vrij zonnig. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan weer zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: De campagne wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgelaaid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn zeker 13 doden gevallen. De aanval te hard gaat. Het ministerie wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. Een Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK heeft geen toegang tot de Verenigde Staten gekregen vanwege vermoedelijke banden met terroristische organisaties. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De scheidsrechter zou wel een geldig visum hebben gehad. Somalië is een van de landen op een lijst met inreisverboden die is ingesteld door de Verenigde Staten. De baas van de Amerikaanse douane zegt tegen persbureau Reuters dat het hem niet kan schelen wat voor werk je doet. De wet blijft de wet. Het weer, nu en dan een bui vandaag, met kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een...
1: Omroep het Hogeland.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonbloem 11, de Bussum is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: technischexpertjansen.nl.
1: Omroep het Hogeland.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus gasbedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister Van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Voor de derde keer in een paar weken tijd is een explosief afgegaan in een straat in Portugal in Zuid-Holland. Vannacht raakte de voordeur en de gevel van een huis beschadigd door een ontploffing. Eerder gebeurde dat bij twee andere woningen vlakbij. De politie onderzoekt of de explosies met elkaar te maken hebben. Ouders kunnen vanaf vandaag met een checklist nagaan of de fatbike van hun kind wel aan de eisen voldoet. Het is een actie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld de technische staat van de fatbike controleren of checken of hij niet te hard gaat. Het ministerie wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. Een Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK heeft geen toegang tot de Verenigde Staten gekregen vanwege vermoedelijke banden met terroristische organisaties. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De scheidsrechter zou wel een geldig visum hebben gehad. Somalië is een van de landen op een lijst met

0: schijnt de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een
1: Omroep het Hogeland.
2: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: nummer 1. TechnischexpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
1: Het Hogeland.

0: Dit is Eems Delta in Noordoost-Groningen op FM 105.4. Op DAB+, digitaal via de kabel, de Omroep Eems Delta app en wereldwijd op www.omroepeemsdelta.nl. Eems Delta, altijd dichtbij. Met nu het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Defensie heeft de eerste plannen bekendgemaakt voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Er worden zo'n 7000 militairen ondergebracht van verschillende onderdelen van de landmacht. Er komt een schietbaan, een gezondheidscentrum en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte de keuze voor Zeewolde eind vorig jaar bekend. Voor de plannen moet bijna 400 hectare landbouwgrond wijken. De nieuwe kazerne moet rond 2035 klaar zijn. Voor de grote brand in Hongkong eind vorig jaar zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van doodslag, samenzwering en witwassen. In november brak brand uit in 7 wolkenkrabbers die werden gerenoveerd. Het vuur verspreidde zich razendsnel door de bamboestijgers die bij de renovatie werden gebruikt. Door menselijk falen weigerden de blussystemen. Bij de brand in Hongkong kwamen 168 mensen om het leven. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus bedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister Van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht is stilgelegd. Een blikseminslag tussen Utrecht en Breukelen heeft een storing veroorzaakt. ProRail denkt dat die tot zeker 1 uur vanmiddag duurt. Vanwege de onweersbuien heeft het KNMI code geel.

0: afgegeven in onder meer Utrecht. Het weer dan, buien dus vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt wel de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Eems Delta. Vanaf nu ook te ontvangen in heel Noord-Groningen op DAB+.

0: is Lunch Radio op woensdag met Ted en Jannie.
1: Goedemiddag luisteraars, het is vandaag woensdag 10 juni en daar zijn we weer. Ted en Jannie samen met de onmisbare technische man Dirk in Lunch Radio op woensdag. Wat gaan we doen dit eerste uur? John Veld is bij ons aangeschoven en we praten met John over de Damste Boeken- en Brokantenbeurs op 14 juni. Marijke Feiertaak vertelt over het verschijnen van het eerste nummer van het Geitenpaadje in de gemeente Slochteren. Dat is de opvolger van het Bokkenblad. We bellen met Klaas Veenstra, die bekend maakt hoeveel de bijzondere sponsorfietstocht van oud-Delfzijlster Michael van Broekhoven van Engeland naar Haren heeft opgebracht voor Beatrixoord. In onze rubriek Uit de Oude Doos vandaag aandacht voor de poppies en we hebben natuurlijk ook weer een spreuk. Maar we beginnen straks zoals altijd met onze vaste rubriek Wat viel ons op in het nieuws?

0: viel ons op in het nieuws. Wat viel ons op in het nieuws?
1: Dat je soms dus zomaar op een verkeerde plek hoeft te staan om ineens viral te gaan. Bij een tewaterlading van een nieuw vrachtschip bij Royal Bodewis in Vauxhall stonden een groot aantal scholieren nietsvermoedend langs een twinschoot diep te kijken. Terwijl de meesten op tijd wegvluchten voor de enorme golf die ontstond, bleven twee jongens dapper staan. En dat bleek geen geweldig plan. Binnen een paar seconden werden ze door de golf omvergeblazen en eindigden ze kletsnat op het asfalt. Het resultaat? Een hilarisch filmpje op TikTok met honderdduizenden kijkers. Het bewijst maar weer eens dat Groningen niet alleen mooie schepen bouwt, maar soms ook onbedoeld voor top-entertainment zorgt. De les van vandaag? Kijk gerust naar een tewaterlading, maar houd altijd één oog op het schip en één oog op de golf. En wat viel ons Jannie op in het nieuws? Gina de Vries uit Drachten is jongstleden vrijdag vast te komen zitten in een boom tijdens de zoektocht naar haar papegaai. De vogel bleek 's avonds plots verdwenen te zijn. Gina de Vries ging buiten op zoek naar de vogel. Ze riep haar naam en ontdekte dat de vogel boven in een boom zat. Gina belde de dierenambulance en brandweer, maar die wilde haar niet helpen. Toen besloot ze zelf maar in de boom te klimmen, maar ze kon niet meer naar beneden te komen. Ze zat te hoog. Haar vrienden belden opnieuw de brandweer, die deze keer wel kwam. Ze zei tegen de brandweermannen: als jullie nu zelf naar boven gaan, dan komt ze niet, want ze kent jullie niet. Het is misschien een beter idee dat ik zelf meega, want ze kent mijn stem. Zo slaagde ze erin om Mimi vast te pakken. Ik heb haar terug dankzij de brandweermannen. Ik ben hen heel erg dankbaar. Nou dacht ik toch dat dierenambulance en brandweer specifiek voor dit soort problemen zijn, zegt Jannie.

0: Ik ga praten met John Veld over de boeken- en brokantenbeurs op zondag 14 juni in Appingedam. En voor de luisteraars die misschien het woord brokante niet kennen, brokante is van oorsprong Frans, een Frans woord dat letterlijk vlooienmarkt of tweedehands betekent. Het verwijst naar oude gebruikte gebruiksvoorwerpen en meubels met een charmant doorleefd karakter. Niet per se antiek, want dat moet meer dan 100 jaar ouder zijn. Welkom John.
1: Jullie ook welkom in jullie eigen studio. Fijn dat ik hier uitgenodigd ben.
0: Nou, dankjewel. Wij zijn ook heel blij dat je ons welkom heet in onze eigen studio. Als ik het goed heb, is dit alweer de 12e editie van de Boeken- en Brokantenbeurs in Appingedam. Kun je kort vertellen wat bezoekers kunnen verwachten?
1: Ja, de bezoekers kunnen een gevarieerde markt verwachten. De boekenkeuze is heel divers. Mm-hmm. Dat gaat van literatuur, maar ook krimis en strips en kinderboeken, onderwerpen als maritieme zaken, geschiedenis, Tweede Wereldoorlog. Het ligt er allemaal. En de brokante is, is ook heel divers. We weten natuurlijk ook niet wat de mensen uiteindelijk mee gaan nemen, de handelaren.
0: Nee.
1: De particulieren. Maar het zijn vooral wat je noemt nostalgische oudere zaken, snuisterijen, mm-hmm. hebben dingetjes. Dat is heel verrassend, zeg maar.
0: Ja.
1: En een ander aspect van de markt is, omdat het zo divers is en goed overzichtelijk, loont het zich ook erg om als gezin erheen te gaan of als echtpaar. En ook kinderen hoeven zich niet te vervelen met de kinderboeken en de strips. Dus
0: succesje voor het gezin, zeg maar, om er naartoe te gaan.
1: Ja.
0: Nou staan er dit jaar zo'n 40 kramen, heb ik gelezen. En hoe wordt het aanbod samengesteld? Of kun je je gewoon aanmelden en zegt ik ga daar staan? Of is de enige, noem het maar controle of organisatie die zegt nee, dat maar niet?
1: Wij hebben een lijst met kandidaten, waarvan wij in het verleden zaken mee gedaan hebben, zeg maar. En die nodigen wij uit.
0: Mm-hmm.
1: En we nodigen die mensen ook uit om andere mensen aan te brengen. Maar en dan hebben we zeg maar voor 80%, 90% hebben we dan al voldoende mensen. Maar er is ook een categorie particulieren die waren op de markt geweest. Die hebben dat gezien. Die dachten van hier wil ik ook wel eens staan.
0: Mm-hmm.
1: Die nemen dan contact op. Die weten de sfeer van de markt. Die weten waar het om gaat. Maar als je dan ja zegt tegen zo'n kandidaat, is uiteindelijk ook afwachten waar ze mee komen.
0: Mm-hmm.
1: Dus we hebben daar dan wel een soort, dat we er even over hebben, hè, wat de bedoeling is.
0: Mm-hmm.
1: Maar tot nu toe moet ik zeggen, pakt dat altijd goed uit.
0: Past het goed? Nou staat de zomervakantie voor de deur. En hebben jullie nou ook gemerkt al dat mensen echt willen komen om, zoals het zo mooi heet, hun vakantiekoffer met boeken te vullen?
1: Zeker een aspect.
0: Dat is wel een mooi moment namelijk.
1: Ja. En je kan dan tussen aanhalingstekens voor een prikje kun je de tas vol krijgen.
0: Ja. Ja. Wat kost zo'n boek nou ongeveer? Ja.
1: Wat zeg je?
0: Wat kost zo'n boek nou ongeveer?
1: Ja, dat hangt er helemaal vanaf voor die handelaar. Hè. Ja, wat kost een auto? En kijk, heel veel mensen die denken van ik ga daarheen voor een koopje en die kunnen daar een slag slaan.
0: Ja.
1: He, want er zijn heel veel boeken die zijn een paar euro. En soms hebben ze ook zo'n stapel kortingen van 1 voor 3 euro, 2 voor 5 euro.
0: Ja, precies.
1: En zo gaat het dan 5 voor een tientje. Maar er zijn ook exemplaren die hebben een intrinsieke waarde die best hoog is. En dan denk je aan boeken over geschiedenis of over maritieme boeken, zeldzame mm-hmm. boeken die Groningen, waar er nog maar weinig van te krijgen zijn. En daar betaal je dan een prijs voor. Maar dat zijn echte boeken voor de liefhebbers,
0: precies.
1: Voor de snuffelaars.
0: En die hebben ook wel daar iets voor over natuurlijk,
1: als je daarna op zoek bent. Je zoekt je pareltje en daar moet je dan wat voor doen en wat voor over hebben. Ja.
0: Naast boeken is er ook veel brokanten te vinden, van glaswerk tot nostalgische dingen, zeg maar, voorwerpen.
1: Ja.
0: Wat is nou het meest bijzondere wat jij wel eens zelf hebt gezien op de markt? Weet je dat zo?
1: Ja, dat is altijd de kraam aan voor mijn eigen vrouw, maar mag ik geen reclame maken natuurlijk.
0: Nou, maak maar even reclame. Mag.
1: Nou, die heeft bijvoorbeeld veel de zaken die gerelateerd zijn aan de natuur. En dat betekent bijvoorbeeld opgezette dieren of porseleinen waar we dieren op staan en dat soort zaken.
0: Alles met dieren, zeg maar.
1: Nou, dieren en planten, dat heeft de nadruk. Dus ook, dus heeft bijvoorbeeld een hele nostalgische, hele bijzondere vogelkooien bijvoorbeeld, zou zij hebben. Maar ik moet zeggen, er zijn heel veel variaties in het aanbod. Hè. Kijk, textiel bijvoorbeeld is er ook. en glaswerk.
0: Textiel, waar moet ik dan aan denken? Aan geborduurde tafellakens?
1: Ja, met tafellakens waar dan initialen op staan of zo. Ja. Of speciale halsdoeken.
0: Ja, sjaaltjes heet dat.
1: Ja.
0: Of niet? Of is het wat anders?
1: Ja. En met het glaswerk bijvoorbeeld ook. Ja, dat zijn zulke unieke combinaties zijn er dan. En ik kan dat in zijn variatie natuurlijk niet in detail aangeven. Maar het is vooral het verrassende dat je denkt van, dat had mijn oma vroeger ook. Of dat je zegt, nou, dit heb ik nog nooit gezien, maar het is wel bijzonder. Nou, die ervaring, die doe je daarop.
0: Ja. Welke kraam ga je nou, mag je niet zeggen van mijn vrouw, welke kraam ga je nou zelf als eerste bezoeken?
1: Nou,
0: het nou boeken of is het brokanten? Waar ben je het meest in geïnteresseerd?
1: Nou, ik ben wat je noemt van de organisatie. Dus wij zijn voor een deel al om 6:00 's morgens aanwezig als de kramen opgebouwd moeten worden.
0: Lekker
1: vanaf,
0: vroeg.
1: Ja, en vanaf 8:00 komen dan de mensen aan voor inrichten. Nou, dan moet je dan begeleiden en sturen. Een beetje op het vervoeren letten van de auto's. Dat niet alles tegelijk door dezelfde deur wil, als het ware. Om 11:00 begint de markt officieel. Dat heeft ook te maken met het feit dat de kerkdienst nog bezig is voor de deur.
0: Ja.
1: En dus daarna mag het pas los. Maar ja, de eerste mensen komen natuurlijk al eerder kijken.
0: Ja. Dus, maar waar ben jij zelf het meest in geïnteresseerd?
1: In boeken ben ik het meest geïnteresseerd, ja. Waarbij je uit moet kijken dat je niet boeken koopt die je al hebt.
0: Ja, als je niet zo goed weet wat je verzameling is. Dan.
1: Nou ja, weet je, jij leest dan boeken en dan denk je, ik ga dat ook niet weggeven of weggooien, zeker
0: nee,
1: niet. Maar dan gaat het of naar de hergebruik of ik geef het aan mijn zoon of aan een andere bekende lezer. En sommige bewaar je zelf. Maar ja, als je dan een 10 jaar niet bekeken hebt, maar het onderwerp interesseert je nog. Ja, dan kan het zijn dat je weer hetzelfde aanschaft.
0: Hey, ja, snap ik wel. Ja. En voor mensen die nog twijfelen, waarom moeten ze nou met het hele gezin op zondag 14 juni naar Appingedam komen voor de markt?
1: Nou, laat voorop stellen, het hoeft niet met het hele gezin.
0: Nee, maar het kan.
1: Maar het kan, omdat er voor ieder wat wils is. En ja. Je kan zo'n markt natuurlijk doen in 5 minuten. Je kan er ook uren voor uittrekken. Maar dat is heel gevarieerd wat je doet. En die markt is klein en overzichtelijk. Dus dat is, als je op een enorme markt loopt met een paar honderd kramen, raak je elkaar ook uit het zicht.
0: Ja.
1: En een ander leuk aspect van deze markt is het sociale gebeuren.
0: Ja.
1: Het trekt een groep Damsters en Eemsdeltenaren, maar ook voor mensen erbuiten die elkaar op de markt tegenkomen.
0: Uh-huh. Ja.
1: En als ik dan aan het tellen ben, dan kan het zijn dat ik weer voor het volgende telraampje ronde kom. En dan staan diezelfde mensen staan er dan nog te kletsen.
0: Dat is natuurlijk ook
1: heel leuk. Dat is het sociale ervan.
0: Ja. Heb ik nou zo'n beetje alles gevraagd of wil jij nog iets kwijt aan ons?
1: Nou, ik wil vooral kwijt aan de mensen die er al geweest zijn. Eerder, kom vooral nog een keer. Hè, want het niveau is, hebben we gelukkig in principe kunnen handhaven. En voor de mensen die er nog niet geweest zijn, is een unieke kans om eens kennis te maken met brokanten en met boeken.
0: Ja.
1: Ook al kom je daar niet iedere dag mee in aanraking. En als je het zat bent, ben je ook zo weer weg. Je hoeft geen intrede te betalen.
0: Nee, dat is belangrijk. Hè? Het is gratis.
1: En als je het zat bent, kun je ook altijd nog even in de kerk tot rust komen.
0: Ja.
1: En de horeca is ook aanwezig. We hebben,
0: dus valt wel wat te eten en te drinken.
1: Ja, we hebben, hoe heet het? We hebben EHBO. Dus,
0: kan niks meer fout gaan. Alleen het weer.
1: Nou ja, als je een boek op. Soms zijn die boeken erg zwaar en je krijgt hem op je teen of zo.
0: Dat kan gebeuren, maar dat is zo. Maar goed, Iedereen is welkom op de Boeken- en Brokantenmarkt in Appingedam. Het is bij de Nicolaikerk en het begint om 11 uur na de kerkdienst.
1: Uitstekend.
0: Dankjewel, John.

0: En aan de telefoon heb ik Marijke Vijertaak. Hoi Marijke, welkom.
1: Hi.
0: Ja, en ik wil het met jou hebben over het geitenpaadje.
1: Ja, een nieuwe uitgave.
0: Ja. En daar kan ik je ook mee feliciteren, want vandaag is de eerste editie, hè?
1: Ja, klopt. Hij wordt vandaag bezorgd in Slochteren.
0: Ja. En ik was natuurlijk heel erg geïntrigeerd, want het is de opvolger van het bokkenblaadje.
1: Dat hopen we te zijn, ja. Ja, we hebben het bokkenblad allemaal heel hoog zitten en missen we heel erg in het dorp. En zodoende hebben we dit initiatief genomen.
0: Ja. En hoe kwamen jullie tot dit initiatief?
1: Het komt voort uit ons dorpsplan. We hebben met het dorpsplan met het dorp allerlei vragen gesteld. Van wat mis je in het dorp? Wat vind je fijn? Wat moet er komen? En een heleboel antwoorden. We hebben natuurlijk heel veel antwoorden gekregen. Maar onder andere dat mensen het bokkenblad zo missen.
0: Ja.
1: En we hebben een heleboel te communiceren. We hebben een heleboel vertellen aan het dorp. Vanuit het dorpsplan ook. Maar ook verenigingen en andere mensen die festivals organiseren bijvoorbeeld. En toen dachten we, wat zou nou opvallen? Het bokkenblad. Ja, als je het bokkenblad weer terugbrengt.
0: Ja.
1: Dus zo hebben we dit.
0: Maar dat bokkenblad was ook niet zomaar een huis-aan-huisblad. Hè? Die heeft wel een hele geschiedenis toch achter de rug.
1: Ja, het was bijna 50 jaar lang het regionale blaadje van de gemeente Slochteren. En ja, daar stond echt heel veel dichtbij nieuws in. Dus dat was heel leuk. Als je dan een wedstrijd had gehad en je had het gewonnen, dan kon je de foto maken. Stond dat in het krantje. Dus ja, dat was heel...
0: En had het ook een beetje de looks van een gewone krant?
1: Ja, en dat is het geitenpaardje ook. Het geitenpaardje is eigenlijk best wel nagemaakt van het bokkenblad. Alleen met een andere naam. En verder hebben we heel erg de stijl aangehouden van het krantje.
0: Ja. En nou heb je gezegd, quote uit de krant, uit het dagblad, als iedereen helpt, moet het lukken. Wat voor hulp zoek je dan precies en heb je al genoeg hulp?
1: Nou, we zouden nu best nog een paar krantjes zo uit kunnen brengen. Maar we hopen dat we wat meer dorpen kunnen enthousiasmeren. Al heb je maar één of twee mensen die wat nieuws aan willen dragen of eens een keer een stukje willen schrijven, een keer een foto maken ergens. Ja, dan heb je... wat meer voeding uit de dorpen. En dan kunnen we, dat realiseren. Ja.
0: En heb je ook vrijwilligers nodig voor de verspreiding? Of gebeurt het op een andere manier?
1: Nou, we dachten eerst van wel. Toen hebben we Santibri geïnformeerd. En dat bleek eigenlijk best wel betaalbaar. Dus we dachten, laten we het eerst maar zo doen. Maar dus we doen het nu via Santibri.
0: Oké. En het is wel gratis, hè?
1: Het is een gratis krantje, ja. Ja, de middelen komen ook voort uit wat we voor het dorpsplan hebben gekregen. En er komt binnenkort vanuit een andere maatregel uit Nijbegun, komt er ook nog geld naar de dorpen. Heel erg gaat het over leefbaarheid. En daarom willen we, daar willen we wel investeren in de communicatie. Ja. Dat is zo belangrijk.
0: Nou weet ik dat het bokkenblad, die had eigenlijk ook mensen in dienst die het krantenschrijfvak beheersten. Hè? Lonken jullie daar nu ook nog naar?
1: Nou, we hebben niet de ambitie om heel journalistiek te zijn of heel actueel. Want daarvoor zouden we ook veel vaker dan uit moeten komen. En ook niet om heel erg met meningen te verkondigen. Maar meer echt informatie te delen en te laten zien wat er allemaal te doen is. Wat er gedaan is. Zo.
0: En hoe vaak denk je dat je het geitenpaadje uit gaat brengen?
1: Nou, we hebben wel voor dit jaar dachten we van eens per kwartaal. Dus nu is het de eerste, dan zouden we nog twee keer uitkomen dit jaar. En als we inderdaad wat animo krijgen uit de andere dorpen, we kunnen zo contact met ons opnemen, dan zou het misschien wel vaker kunnen. Ja. Misschien wel maandelijks.
0: En heb je nou, hoe heet dat? Ook je hebt nu de papieren versie. Dat is dus eigenlijk heel uitzonderlijk in dit digitale tijdperk. Maar komt er nou ook nog een digitale editie?
1: Ja, we hebben www.dorpsplan.info. Daar komt hij ook digitaal op.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, en dan, welke verhalen, rubrieken of onderwerpen mogen er volgens jou absoluut niet ontbreken in deze uitgaves?
1: Feestjes, activiteiten, leuke dingen die in de omgeving organiseert. Bijvoorbeeld het Bolkfestival en in de winter het Mirakel Dichtfestival. Ja, kan je het huis-aan-huis verspreiden, maar ook in het krantje komen.
0: Ja, ja.
1: En ook verenigingen en stichtingen. Meer te weten wat de mensen allemaal organiseren en wat ze doen en wat ze nodig hebben.
0: Ja, wat voor bijzondere inwoners? Je hebt dus ook misschien wel een leuke rubriek.
1: Bijzondere inwoners? Vertel eens
0: over jezelf. Hé, als we over een jaar terugkijken, dan zijn er 4 uitgekomen. Wanneer is het project dan voor jou echt geslaagd?
1: Ik zou het heel leuk vinden als het echt een tijdje door kan blijven gaan. Ja. Echt een paar jaar lang. Ja, moeilijk om daar een tijd op te zetten. Maar dat het weer gewoon wordt om zo met elkaar te communiceren en dat krantje te lezen. Ja.
0: Dat het geitenpaadje net zo'n belangrijke naam krijgt als voor slochter en als het bokkenblaadje ooit had.
1: Ja, nou ja, zelfs de naam staat nog wel open hoor. Stel dat er andere dorpen bij komen of we zouden misschien... toch eens kunnen kijken naar die naam van het Bokkenblad of zo. Maar ja, dat is nog niet zo makkelijk.
0: Nee, oké. Hey, ik vond het hartstikke leuk om er even met jou over te kletsen. Nou ja, en ik krijg hem niet thuis geleverd. Maar ik ga natuurlijk wel even op de internet bekijken hoe die eruit ziet.
1: Ja, ik zal hem daar vandaag even opzetten.
0: Oké, leuk. Ja. Hey, tot ziens, hè.
1: Bedankt voor het interview. Ja.
0: Doei.

0: Ik heb Klaas Veenstra aan de telefoon. Welkom Klaas in de uitzending.
1: Goedemiddag.
0: Ja, we hebben elkaar een klein maandje geleden ook gesproken over een hele bijzondere fietstocht van een oud Delfzijler, Michael van Broekhoven. En ja. Dat ging over een soort sponsorfietstocht vanuit Engeland naar Haren. Ja. En nou kan jij ons vandaag vertellen hoeveel dat heeft opgeleverd?
1: Die fietstocht heeft tot 22 mei, toen is de overhandiging van de cheque geweest. Toen was het dus 2232 euro. Maar we zijn nu even weer een paar weken weer verder, maar hij staat nu bijna op 3000.
0: Oh, en dat is eigenlijk jullie streven, hè, 3000?
1: Nou ja, kijk, het meer komt nooit vol.
0: Nee, dat is zo.
1: Waarom zeg ik het uit? De rekening die loopt nog steeds, dus het gaat heel mooi.
0: Ja, als mensen dit nou horen en ze willen nog geld overmaken, hoe kunnen ze dat doen?
1: Ze kunnen het overmaken naar de Stichting Steunfonds UMCG. En die heeft dan NL 21 ABNA 0423 126 695. En in de omschrijving zetten ze 490 2045 afdeling recreatie Beatrixhoort.
0: Dat is een hele mond vol, maar dat is vast ook nog wel op de site terug te vinden, denk ik.
1: Ja, nu op de site ook terug te zien van Beatrixhoort. Ja. Maar dan zeg ik, het is een geweldige inzet van de vier personen.
0: Ja,
1: neem een tijdje ervoor af.
0: Ja, echt wel.
1: Hij had mij toen de tijd gebeld, kan ik jou en jullie helpen? Nou ja, en dat zeg ik. Ik zeg altijd maar, tezamen sta je sterk.
0: Ja,
1: en dit
0: blijkt
1: dan maar weer.
0: Ja. Hey, weet je ook nog, want hij was met Michael. Ja, moet ik Michael zeggen of Michael? Dat vroegen wij ons hier in de studio af.
1: Ik heb op papier staan Michael.
0: Weet je of die nou ook nog, toen hij één keer in Nederland was, of je nou ook nog in ons mooie Delfzijl is geweest? Want het is nou de inwoner.
1: Ja. Ja, want daar hebben ze volgens mij overnacht, de van 22 op 23.
0: Oké, toen hebben ze hier gelogeerd.
1: Wij hebben hen ontvangen in Niebert, in het wegrestaurant in de Klaver. Het was op vrijdag 22 mei om 12:30 kwamen zij van Urk.
0: Ja?
1: En daar hebben ze wat genuttigd. En toen zijn ze 2:50 zijn ze weer op een fiets gestapt naar Beatrixhoort. En daar waren ze om en bij 3:30. En om 3:45 hebben ze het officiële gedeelte hebben ze gedaan met een overhandiging van cheque. Met een geldbedrag van 2232. Ja. Maar ik zeg dat nogmaals, nou staat er bijna 3000. Ja. Dus een geweldig initiatief.
0: Ja hartstikke mooi. En denk je dat er nou nog ook weer een vervolgactie komt? Of?
1: Nou, dat heeft hij wel gezegd. Hij zegt Klaas tot volgend jaar.
0: Oh, nou dat ziet er, dat ziet er heel rustig uit. En nou, tot slot.
1: Dat zegt me. Hij heeft een enorm groot hart voor Beatrixhoort. Ja. En dat is geweldig. Ja. Dat is, ja.
0: Klaas, nog even tot slot. Hebben jullie al een bestemming voor dat geld?
1: Oh, dat zeg ik. Wij krijgen altijd van de afdeling recreatie, krijgen wij altijd een wensenlijst. Waarop zij graag die geschenken willen hebben ten bedrage van zeg maar 1300 euro of 2000 euro, en ook wel eens op 2500. Kijk, en daar zeggen wij altijd, alles wat voor de patiënten kan worden gedaan en niet door de verpleegprijs wordt betaald, daar staan wij voor.
0: Oké. Nou, dat is hartstikke mooi. Nou, we blijven het volgen, en als hij volgend jaar weer iets onderneemt, dan praat je ons wel weer even bij, hè?
1: Ik heb je nummer dus.
0: Ja.
1: Nou, wat?
0: Komt helemaal goed.
1: Ik zeg altijd maar, tezamen sta je sterk.
0: Ja.
1: Hoe wijd en zijd je dit kenbaar kunt maken. Dat is dus een geweldig iets. En vooral als je ook naar mensen in Engeland. Dus je hoort dus ten aanzien van onze activiteiten. Want wij zijn ook altijd bezig met grote klaverjas toernooien enzovoort.
0: Ja.
1: En je doet ook nog maar 40 jaar. Maar dat is nog eentje zo.
0: Hartstikke mooi. Het is een goede zaak. Ik las, maar dan spreek ik af dat je ons op de hoogte houdt.
1: Ik Maar ja, ik heb net een verontschuldiging laatst al aangeboden, maar dat zijn dan omstandigheden, ik weet niet wat te doen.
2: Ja, oké, prima.

0: Radio op woensdag duiken Ted en Jannie in de oude doos.
1: Le Poppy, vaak de Poppies genoemd, is een populair Frans kinderkoor uit de jaren 70. Het koor wordt in 1970 opgericht en het bestaat uit 17 jongens in de leeftijd tussen de 9 en 15 jaar. De oorsprong is uit het traditionele koor Les Petits Chanceurs d'Anières. De groep ontstaat tijdens de hoogtijdagen van de hippiebeweging. De Poppies zingen eigentijdse popmuziek met een duidelijke maatschappelijke boodschap. Ze laten hun stem horen tegen oorlog, zoals de Vietnamoorlog, en zingen over vrede, liefde en broederschap. Hun muziek slaat enorm aan in Europa, met name in Frankrijk en Nederland. Ondanks de miljoenen verkochte platen en grote tournees houden de jongen er zelf financieel nauwelijks iets aan over. De opbrengsten gaat grotendeels naar producenten en het instituut. Omdat de jongens in de puberteit komen en ze dus de baat in de keel krijgen, wisselt de samenstelling van het koor door de jaren heen. Het originele succes dooft in de late jaren 70. Al bestaan Les Petits Chanteurs d'Anières tot op de dag van vandaag nog. Het lied Non, non, rien a changé gaat over de bittere teleurstelling dat ondanks de vurige wens van kinderen voor vrede en geluk de oorlogen, het geweld en de conflicten in de wereld gewoon doorgaan. Het lied vertelt het verhaal van een kind dat op televisie slagvelden ziet en zich afvraagt waarom mensen oorlog voeren. De titel betekent: nee, er is niks veranderd. Ondanks dat veel mensen meezingen, bidden en hopen op een betere wereld, blijft de harde werkelijkheid hetzelfde. En laten we eerlijk zijn, er is anno 2026 nog niks veranderd. Wij gaan nog een keer naar ze luisteren. Hier zijn de Poppies met Non, non, rien n'a changé.

0: Radio. Nu tijd voor Jannie Volmer met de spreuk van de week.
1: Ja, luisteraars, morgen is een spannende dag. De eindexamenleerlingen krijgen uitslag. De spreuk van vandaag is dan ook als volgt. Prestatiedruk. Heb jij ooit naar de cijferlijst van je tandarts gevraagd?

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Defensie heeft de eerste plannen bekendgemaakt voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Er worden zo'n 7000 militairen ondergebracht van verschillende onderdelen van de landmacht. Er komt een schietbaan, een gezondheidscentrum en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte de keuze voor Zeewolde eind vorig jaar bekend. Voor de plannen moet bijna 400 hectare landbouwgrond wijken. De nieuwe kazerne moet rond 2035 klaar zijn. Voor de grote brand in Hongkong eind vorig jaar zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van doodslag, samenzwering en witwassen. In november brak brand uit in 7 wolkenkrabbers die werden gerenoveerd. Het vuur verspreidde zich razendsnel door de bamboestijgers die bij de renovatie werden gebruikt. Door menselijk falen weigerden de blussystemen. Bij de brand in Hongkong kwamen 168 mensen om het leven. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus bedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. De groeiende invloed van het leger op de Indonesische overheid.

0: klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
1: Technisch expert Jansen,
0: nou, Technisch expert Jansen.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Omroep het Hoge Land.

0: Dit is Eems Delta in Noordoost-Groningen op FM 105.4. Op DAB+, digitaal via de kabel, de Omroep Eems Delta app en wereldwijd op www.omroepeemsdelta.nl. Eems Delta, altijd dichtbij. Met nu het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Het dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grootschalige aanval uitgevoerd op militaire infrastructuur in Rusland. Op 600 kilometer ten oosten van Moskou werd volgens president Zelensky een wapenfabriek bestookt met middellange afstandsraketten. Ook zijn op andere plaatsen in Rusland olieinstallaties geraakt. In totaal zijn volgens Rusland 6 mensen gewond geraakt. Oekraïne nam ook energievoorzieningen en schepen onder vuur in de door Rusland bezette stad Mariupol. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen voor zware mishandeling van een activist. 2 van de 4 worden het leger uitgezet. Het viertal gooide op een kruispunt in Jakarta zuur in het gezicht van activist Andri Yunus. Die verloor een oog en liep ernstige brandwonden op. Beelden van de aanval leidden tot geschokte reacties. Yunus leverde kritiek op de groeiende invloed van het leger op de Indonesische overheid. In Hongkong zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd voor de grote brand van eind november. 7 torenflats die werden gerenoveerd gingen toen in vlammen op. 168 mensen kwamen om het leven. De aanklachten in Hongkong variëren van doodslag en samenzwering tot witwassen. Het weer. Op verschillende plaatsen kan een stevige bui vallen, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Eems Delta. Vanaf nu ook te ontvangen in heel Noord-Groningen op DAB+.

0: is Lunch Radio op woensdag met Ted en Jannie.
1: We vervolgen Lunch Radio op woensdag en zijn alweer aangekomen bij het tweede uur. En in de tweede uur praten we met Thijs Noot over het molenaarsvak. Vervolgens schuift Marjan Schuif bij ons aan, want er is nieuws over Kledingbank Maxima. En onze column gaat over een buitenspeeldag voor volwassenen. En de auteur van deze column is onbekend. En het is zometeen eerst tijd voor onze rubriek Wat gebeurt er op? Nadat we eerst genoten hebben van I'm a Believer van The Monkees. MUZIEK

0: gebeurde er op...
1: Wat gebeurde er op 10 juni? Op 10 juni 1943 vraagt Lassio Biro het octrooi op de balpen aan. Hij is een Hongaars journalist en dus de uitvinder van de balpen. Hij ergert zich veelvuldig aan de vulpen, omdat hij de pen regelmatig moet vullen met inkt, de vulpen vlekken maakt en het papier scheurt. Sindsdien hebben we dus de balpen. Op 10 juni 1944 sluit de troepen van de SS-panzerdivisie Das Reich puur uit wraak het Franse dorp Oradour-sur-Glane in en vermoorden 642 dorpelingen in 3 uur tijd. Generaal de Gaulle besluit na de oorlog dat de ruïne van het dorp een permanent monument moet worden. Het symbool van de nazi-gruwelijkheden voor de Fransen. Het dorp is later nabij de ruïnes herbouwd. 10 juni 1941 is de geboortedag van Harry Musquet. Hij is de legendarische frontman en zanger van de invloedrijke Nederlandse bluesband QB and the Blizzards. Als dé peetvader van de Nederlandse blues maakt hij het Drentse dorpje Grollo in de jaren 60 wereldberoemd als blueshoofdstad van Nederland. In 1964 richt Musquet samen met gitarist Eelco Gelling QB and the Blizzards op. De sound van de QB and the Blizzards wordt gekenmerkt door rauwe blues, gecombineerd met briljant gitaarwerk van Eelco Gelling. Harry Musquet overlijdt 26 september 2011 op 70-jarige leeftijd in zijn woonplaats Rolde. Hij ligt begraven achter de historische Jacobuskerk in Rolde. Wij gaan luisteren naar het meest succesvolle en hoogst genoteerde nummer van QB and the Blizzards, Window of My Eyes uit 1968. Hier zijn ze.

0: En ik mag zometeen praten met Thijs Noot. En Thijs is een van de jongste, misschien wel de allerjongste, molenaar in Nederland. Vlak bij ons in de molen bij Garrelsweer in Groningen. Welkom in de uitzending, Thijs.
1: Mooi, goeiedag.
0: Ja, hoi. Jij bent dus al heel jong molenaar. Wanneer is bij jou die interesse begonnen in molens?
1: Een beetje op een rond mijn 18e.
0: Dus niet eens heel erg jong.
1: Nee, dat valt best mee eigenlijk.
0: Ja. En je bent nu volgens mij 22, dus 4 jaar later ben je al allround molenaar.
1: Ja. Ja, ik heb ongeveer 1,5 jaar over de opleiding gedaan. En die heb ik nu vorig jaar gehaald. En nu dus molenaar op de Kloostermolen in Garrelsweer.
0: Ja, dus dat is lekker dicht bij ons. Onze gemeente, hè?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Want ik weet, volgens mij, er is een vrijwilligersopleiding voor molenaar. Maar jij hebt ook op school die opleiding gedaan.
1: Nee, dat is niet helemaal waar. Ik heb op mijn school heb ik de laatste stage gelopen in de molenbouw.
0: En molenbouw, dan leer jij de molens te repareren, maar ook of helemaal weer nieuwe te bouwen? Hoe moet ik dat zien?
1: Nou, het is vooral onderhoud en restauratie. Dus wel een grote project dat de kap eraf gaat. Het bovenste gedeelte, zeg maar. Maar een hele nieuwe molenbouw, dat gebeurt niet zo vaak.
0: Nee, zou wel heel leuk zijn, denk ik.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Nou, misschien in het kader van Nijbegun of zo een keer ergens een oude molen weer opnieuw. Een nieuwe molenbouw, nieuwe oude molen bouwen.
1: Ja, dat lijkt me ook wel wat, ja.
0: Een mooi idee. Wat spreekt jou nou het meeste aan bij het molenaarsvak? De techniek, het maken, het herstel of zorgen dat de molen goed draait?
1: Ja, zorgen dat hij goed draait. Het is een beetje bezig met het weer, met de natuur. Ja, ja. Even wat met geschiedenis. Dat vind ik ook wel interessant. Ja.
0: Wat voor soort molen is de molen in Garrelsweer eigenlijk?
1: Dat is een poldermolen, een watermolen.
0: Watermolen. En heb je ook nog wel bemoeienissen dan met molens die zorgen dat ik lekker meel krijg om mijn brood te bakken?
1: Nou ja, op werk wel.
0: Op het werk wel?
1: Ja.
0: Ja, want jij hebt dus eigenlijk van jouw hobby, je bent vrijwilliger en je werkt, je verdient je geld er ook mee. Dan bij andere molens.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Je bent in Garrelsweer ben je dan vrijwilliger. Hè? Wat maakt die poldermolen dan zo bijzonder?
1: Nou, hij staat heel mooi dicht bij huis. En de molenaar die er eerste op zat, die is nu net 80 geworden. En die zocht een opvolger. Dus toen hebben we dat zo afgesproken dat ik dat dan zou doen.
0: Ja. Ik ben helemaal een leek met molens. En nou zeg ik wel zo mooi van een poldermolen. Maar wat doet een poldermolen precies?
1: Een poldermolen die drijft eigenlijk een grote waterschroef aan. Waarmee die water vanuit de polder de boezem inpompt.
0: En zie ik dat dan ook ergens zo'n rat in het water draaien?
1: Nou, meer een schroef.
0: Meer een schroef. Oh, dus dat zie je. Dat zie je niet als je er langs loopt.
1: Als je er langs loopt niet, maar als je er doorheen loopt wel.
0: Oké, door de molen zelf.
1: Ja.
0: Ja. Ik vind molens toch wel hele. Ja, die maalstenen, maar dat heb je natuurlijk weer bij die meelmolen, hè? Die zo groot zijn en dan zo indrukwekkend.
1: Ja, dat is mooi.
0: Ja. Nou lees ik ook iets over een molenaarswerkweek. Wat is dat precies?
1: Molenaarswerkweek?
0: Ja?
1: Daar heb ik nog niet van gehoord. Maar ik weet wel dat het komend weekend Groningen Molenweekend is.
0: Oh, dan bedoel ik dat vast. Dan heb ik dat verkeerd gelezen. En doe jij dan ook nog wat extra's of ben je dan actief op de molen?
1: Ja, dan zijn we zaterdag en zondag beide dagen aanwezig voor bezoek en rondleidingen. En zaterdag dan van 11 tot 5 en zondag van 1 tot 4. Ja, dan kan je de molen bezichtigen en van alles vragen en zo.
0: Oh, dat is wel heel leuk. En dan kan je ook naar boven klimmen en zo?
1: Ja.
0: En als het dan een beetje goed is, dan draai je de wieken?
1: Ja, als er een beetje wind is. Want we moeten nu wel wat wind hebben, omdat onze molen ook in onderhoud is. Dus hij moet het nu met wat meer wind doen.
0: Ja, maar hoe is het nou? Want we hebben tegenwoordig van dat rare weer met al die buien en dat onweer. Is dat nou ook nog risicovol voor een molen?
1: Nou ja, het weer moet je altijd goed in de gaten houden. De windrichting kan veranderen. Daar moet je dan van tevoren op inspelen. En met onweer kan je niet draaien.
0: Nee, dan moet hij stilstaan. Hoe zou jij nou nog andere jongens die nog op school zitten, hoe zou je die enthousiast willen maken voor het molenaarsvak?
1: Ja, kom een keertje langs, zou ik zeggen. Kijk hoe mooi het is.
0: Kijk, ja, dat ze dan echt voelen wat het is. En zorgen dat de handeling kunnen verrichten, dat de wieken gaan draaien en zo. Dat lijkt me wel heel leuk als je dat kan doen.
1: Ja. Ja, dat is echt wel mooi. En het is een stukje onderhoud ook.
0: Ja, dat onderhoud is natuurlijk ook heel erg. Want dat doe je ook met oude gereedschappen, denk ik.
1: Ja, veel wel. Ook wel wat nieuwe gereedschap, maar ook wel veel met de bijtel en de schaaf.
0: Ja, en dan heb ik tot slot nog een vraag, misschien ook wel moeilijk hoor. Maar ja, dat artikel in het dagblad, dat begon zo mooi. Die zei dat je het als een feest voelde als je de wieken ziet draaien. Wat voel je dan?
1: Ja, dat is mooi. Dan is er wat beweging. Dan is er wat te doen.
0: Ja, reuring in de lucht.
1: Ja, zo is dat.
0: Ja. Hey, ik wens jou een heel mooi molenweekend toe. En veel plezier met je werk.
1: Ja, kom goed.
0: Oké, dankjewel dat je ons te woord wilde staan.
1: Ja, ik wil het graag gedaan.
0: Doei.

0: Marianne Scharft is bij ons aangeschoven. Velen kennen Marianne nog wel als voormalig voorzitter van de Voedselbank, denk ik. Zij volgt Hanneke Kamps op, die na 10 jaar toegewijde dienst als bestuurslid PR en communicatie kledingbank Maxima gaat verlaten. Welkom Marianne.
1: Dankjewel.
0: Je volgt, zoals ik al zei, Hanneke op, Hanneke Kamps. En wat heeft jou gemotiveerd om dit te gaan doen?
1: Nou, ik was natuurlijk in de tijd heel actief voor de Voedselbank. Maar door privéomstandigheden kon ik dat op dat moment niet blijven doen. Nee. De situatie is weer veranderd, dus ik kreeg toch weer de kriebels. En mijn grote hobby is kinderkleding maken, ontwerpen en naaien, dat weet je.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, ja, ik krijg zoveel. Wat ga ik er allemaal mee doen?
0: Ja.
1: Dus toen dacht ik ineens aan de kledingbank.
0: Ja.
1: En ik ben naar Hanneke gestapt. Ik zeg, Hanneke, zo en zo, hebben jullie daar belang bij? Nou, heel graag.
0: Ja.
1: Maar we hebben ook belang bij een bestuurslid.
0: Zo kwam het dus.
1: En zo kwam het. Ja. En ik gelijk enthousiast. Dus nu ben ik bestuurslid van de kledingbank Maxima. En ze moeten af en toe wel lachen. Want af en toe dan haal ik het nog door elkaar. Dan heb ik het over de voedselbank. Oh nee, ik zit nou bij de kledingbank. Maar we zijn dikke goede vrienden. Voedsel en kledingbank. Dus dat komt helemaal goed.
0: Dan zei je, had je het net al even over die kinderkleding. Nou, ik weet natuurlijk hoe prachtig jij kan naaien. En dat je ook wel een voorraadje hebt inmiddels. Maar ga je nou ook daarmee door en maak gewoon nieuwe dingen voor de kledingbank?
1: Ja, ik ga gewoon door. Ja. En ik ben nu bezig om voor Van de Winter hoodies te maken. Voor jongetjes vooral. Want daar zijn er minder van als voor meisjes.
0: Ja.
1: Dus ja, we werken stug door. En ik vind het gewoon heel leuk om te doen.
0: Ja. Wij gaan het hebben over zaterdag 20 juni, als ik het goed heb. Ja, hè?
1: Ja.
0: Dan organiseert Kledingmarkt Maxima opnieuw een grote sale. Wat kunnen bezoekers verwachten?
1: Nou, weet je, we hebben heel erg veel kleding. Ja? Vooral dameskleding. Echt heel veel.
0: Mm-hmm.
1: We worden steeds bekender, dus we krijgen ook steeds meer. En ook steeds mooiere kwaliteit. Ook vaak nieuwe dingen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, en op een gegeven moment, dan moet je toch weer ruimte maken voor de wintercollectie. Het opbergen is heel veel werk en we krijgen echt heel erg veel. Dus we hebben gedacht, nou weet je wat, als we nou een opruiming houden. Want waar we tekort aan hebben, is aan winterkleding voor kinderen.
0: Ja.
1: En vooral winterjasjes en schoenen, want die zijn hartstikke duur.
0: Ja, die zijn zeker hartstikke duur.
1: Ja, ja. Nou en met de opbrengst kopen we dan nieuwe winterjasjes en nieuwe schoentjes voor kinderen. Want we vinden dat sowieso wel erg belangrijk.
0: Super.
1: Ja.
0: Heel mooi. Nou, veel mensen kennen de kledingbank misschien wel van naam, maar die weten misschien niet precies wat jullie doen. Kun je dat nog even uitleggen?
1: Ja. Nou, we zijn gewoon een echte modezaak.
0: Ja.
1: En we hebben herenkleding.
0: Ziet er ook heel mooi uit.
1: Ja, dameskleding, kinderkleding. Ja. Het ziet er heel mooi uit. Het is echt de moeite waard om een kijkje te nemen. Dat kan 20 juni. En we hebben eigenlijk alleen maar hele mooie kleding.
0: Ja.
1: Alles wat een beetje kapot is of waar een vlek op zit of wat ook, sorteren wij eruit. Dat gaat weg, dat gaat weer of naar een ander goed doel. Of dat kunnen we ook nog weer verkopen per kilo. Ja. En daar kunnen wij dan weer, kinderkleren verkopen. Dus zo doen we dat.
0: Ja.
1: Nou, we hebben ook accessoires. Oorbelletjes, kettingjes. Dus mensen kunnen gewoon, als ze bij ons winkelen, gaan ze helemaal opgevift de winkel weer
0: uit. Superleuk.
1: Ja. Nou, en we hebben geen kassa.
0: Je hebt geen kassa?
1: Nee, want we zijn een echte modezaak zonder kassa.
0: Een echte motorzaak zonder kassa.
1: Ja.
0: En wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Mensen die van een minimum leven, of tot 120% van het minimum, net als bij de voedselbank, die kunnen bij ons gratis winkelen. Ze krijgen 2 keer per jaar een knipkaart.
0: Ja?
1: En daar kan je 25 dingen op uitzoeken.
0: Super.
1: Plus een paar schoenen.
0: Ja.
1: En een jas. Dus als het goed is, heb je dan je hele garderobe compleet.
0: Ja.
1: Ook voor kinderen kan je een knipkaart krijgen. Maar je moet wel aantonen dat je dus van het minimum leeft.
0: Want als ik kom, dan ga je dat niet, dan ga je niet meer akkoord.
1: Nou, je mag best komen. Dan zeg ik, oh leuk, Jannie, wil je koffie? Maar dan mag je niet winkelen. 20 juni mag je winkelen. Hè? 20 juni is voor iedereen.
0: Dan moet ik wel betalen.
1: Dan betaal
0: en liefst natuurlijk een beetje meer.
1: Precies. Ja, kijk, wij vragen €5 entree.
0: Ja.
1: En daarvoor mag je 5 kledingstukken uitzoeken. Dat gaat helemaal niks, hè? Nergens over.
0: Nee, dat gaat nergens over.
1: Maar
0: nee.
1: Je mag natuurlijk ook gewoon komen kijken en doneren. Ja. En,
0: ook belangrijk.
1: Ook heel belangrijk. Klopt. Want wij gunnen die kleintjes allemaal een mooie nieuwe winterjas.
0: Ja. Je had net al over vooral winterkleding voor jongetjes, dacht ik.
1: Maar, ja, voor meisjes ook wel hoor. Maar, vooral
0: schoenen, winterjassen, hoodies.
1: Hoodies. Ja. Maar meestal is de inbreng voor meisjes groter als voor jongetjes. En dat is wel heel bijzonder, want dat is ook mijn ervaring toen ik nog op marktje stond.
0: Ja?
1: Ja.
0: Hoe komt dat?
1: Ik denk dat jongetjes minder, denk ik hoor, dat jongetjes minder hebben en het afrevotten.
0: Ja.
1: En meisjes die worden
0: zijn er wat
1: nogal
0: netter
1: eens, ja, maar die worden ook nogal eens de moeder mooi in het nieuw gestoken als een prinsesje. Ja. En daar komt gewoon wel meer van binnen. Ja.
0: Nou, behalve die kinderkleding, is er nou ook nog kleding voor volwassenen waarvan je zegt, nou, daar hebben we ook wel wat behoefte aan?
1: Meer herenkleding als dameskleding.
0: Ook meer herenkleding dan
1: dus
0: dames.
1: Dus echt mooie, goede winterjassen voor heren. Mooie pantalons.
0: Ja.
1: Goede overhemden. Soms ook de wat grotere maten.
0: Oké. Okay. Ja.
1: Ja, daar zijn we gewoon dol en dol blij mee.
0: Ja. Nou, mensen die luisteren, die kunnen nou alvast denken, hey, ik heb vast nog wel wat voor, en daar ga ik eventjes naartoe, hè?
1: Nou, het mooiste is natuurlijk als ze 20 juni komen met een volle tas voor ons, met prachtige spullen, entree betalen en daarna weer weggaan. Dat zou prachtig zijn.
0: Ja, om daarop aan te sluiten, als mensen nou thuis in de kledingkast opruimen en spullen willen doneren voor de kledingbank, kan dat dan gewoon aanstaande zaterdag of werkt dat anders?
1: Nou, weet je, zaterdag is natuurlijk, hoop ik, heel erg druk.
0: Ja, dat hopen we. Hè?
1: Maar we hebben wel beneden grote kledingcontainers staan.
0: Ja?
1: Binnen bij Maxima. En daar kan je het altijd in doen.
0: Ja.
1: En wij sorteren alles uit.
0: En anders, als er dan mensen luisteren en zeggen van, nou, ik wil wel wat brengen. Waar kunnen ze jou bellen? Kunnen ze iemand bellen? Heb je een e-mailadres of zo?
1: Ja, mensen mogen altijd bellen voor informatie, maar ze kunnen het ook van maandag tot donderdag brengen op Zwet 39D.
0: Zwet 39D,
1: ja.
0: Is dat in de buurt van de school?
1: Nee, dat is in Appingedam.
0: Ja.
1: Dat is waar voormalig die ruitensportzaal zat.
0: Dan weet ik het.
1: Pegasus,
0: ja.
1: Daar zitten wij nu.
0: Daar
1: prachtig pand, boven.
0: Okay. Nou, en dan nog even tot slot. Wat heb ik nog niet gevraagd wat jij nog kwijt wilt?
1: Ja, je hebt best wel veel gevraagd. Wat wil ik nog meer kwijt? We zijn een prachtige winkel. We zijn wel in de zomer, hoogzomer 2 maanden dicht. Want dan wordt de collectie verwisseld.
0: Ja, ook een hele klus lijkt mij.
1: Ja, dat is echt heel erg veel werk. En weet je, we hopen natuurlijk dat we volgend jaar weer een nieuwe toevoer krijgen.
0: Ja.
1: Dus je kunt het niet blijven oppotten.
0: Nee.
1: En wat ik ook nog zeggen wil is, ik zou toch wel de ketens willen bedanken bij deze. Die ons gratis nieuwe kleding schenken, want die zijn er ook.
0: Super.
1: En dat is echt super.
0: Laat die mag je misschien wel even noemen, denk ik.
1: Mag ik ze noemen?
0: Of
1: nou,
0: niet?
1: We krijgen bijvoorbeeld van de ANWB hele mooie spullen. Van wie? Van Scapino. Om er maar een paar te noemen. Dus dan loop je altijd het risico dat je iemand vergeet als je dat gaat doen.
0: Maar er zijn dus verschillende winkeliers die jullie echt zaken.
1: En ook
0: die
1: veel kleinere winkeliers die zeggen van, nou, we hebben dingen over in de opruiming. Ik weet zo uit mijn hoofd, 1 in Loppersum.
0: Ja.
1: En die krijgen we dan ook. En dat is natuurlijk fantastisch.
0: Ja.
1: Dan heb je nieuw spul.
0: Ja, dat is helemaal fantastisch.
1: Ja.
0: Dankjewel Marjan. En ik hoop dat het een druk bezochte uitverkoop wordt daar.
1: Ik hoop het ook. Graag gedaan.

0: De Lunchradio column van de week.
1: Het is vandaag een buitenspeeldag. En daar moet mijn column dus ook over gaan. Deze column is trouwens onbekend wie hem geschreven heeft. Het gaat over een buitenspeeldag en of die ook voor volwassenen is. Ik kwam er pas aan het eind van de middag achter dat het buitenspeeldag was. En mijn dochter zat al de hele middag binnen te puzzelen. Shit, weer een punt minder op de schaal van goede moeders. De buitenspelen, dat is dus heel belangrijk. Het is goed voor je gezondheid, fitheid en de sociale kant van kinderen. Tot wanneer ben je eigenlijk kind? Is dat alleen de basisschool of ook nog de middelbare school? Is dat leeftijdsgebonden? Zo Thomas, gefeliciteerd met je 17e verjaardag. Eindelijk geen kind meer. Van nu af mag je lekker de hele dag binnen zitten. Je hoeft nu niet meer sociaal te doen. Die tijd heb je gehad. Als cadeau krijg je vitaminepillen vanwege het gebrek aan zonlicht dat je krijgt. Ik weet echt niet vanaf wanneer ik geen kind meer was. Blijkbaar ben ik het niet meer. Ik mocht tenslotte nergens meedoen aan de buitenspeeldagactiviteiten. Het is ook ergens raar dat er alleen voor kinderen een buitenspeeldag wordt georganiseerd. Waarom niet voor volwassenen? 1 dag per jaar, de hele dag buitenspelen. Weg met die telefoon. Gewoon 1 dag sociaal doen en naar buiten. Ik kan het best gebruiken. Beetje socializen en fit worden. Mag ik de rest van het jaar weer in mijn stoffige kantoor verblijven. Alle zenders op zwart, zelfs Netflix werkt een dagje niet. Nog leuker, een hele dag overal wifi eruit. Kunnen we dat nog wel? 2 dagen wachten op het vervolg van GTST of een andere topserie? Als iedereen wat vaker zou spelen, al dan niet in de speeltuin, wordt het leven vast een stuk leuker. Schommelen en dan er zo ver mogelijk afspringen. Met je buurman op de wip. Als het een leuk exemplaar is, kan je legaal met je buurman wippen. Hoe mooi is dat? En het beste verstopplekje van de buurt vinden. Voel de spanning. Je werk wordt vanzelf leuker als je er huppelend naartoe gaat. Of huppelend naar huis als je dat stiekem liever doet. En als het knikkertijd is, ga je in plaats van lunchwandelen, lunchknikkeren met collega's. Kun je daarna al je verdiende bonken op je bureau stallen en de blits maken. Na al deze mijmeringen sprak ik mijn dochter vermanend toe. Stop met puzzelen, naar buiten zal je. Ze stond op en liep weg. Ik plofte gerustgesteld op de bank en zette de tv aan. Heerlijk!

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Het dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grootschalige aanval uitgevoerd op militaire infrastructuur in Rusland. Op 600 kilometer ten oosten van Moskou werd volgens president Zelensky een wapenfabriek bestookt met middellange afstandsraketten. Ook zijn op andere plaatsen in Rusland olieinstallaties geraakt. In totaal zijn volgens Rusland 6 mensen gewond geraakt. Oekraïne nam ook energievoorzieningen en schepen onder vuur. In de gezoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit komt toch niet vrij. Zijn verzoek om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn is afgewezen. Maandag oordeelde de rechtbank nog dat dat wel mocht, maar het gerechtshof vindt het risico op nieuwe strafbare feiten te groot. Heubu zit in voorarrest. Hij staat terecht voor 40 misdrijven, waaronder het verkrachten van 4 vrouwen terwijl ze sliepen. Zijn moeder, prinses Mette Marit, leidt aan longfibrose. Haar toestand is onlangs verslechterd. Rondom Utrecht Centraal zou het treinverkeer rond deze tijd weer op gang moeten komen. De afgelopen uren reden er veel minder treinen na een blikseminslag op het spoor. Het gebeurde tussen Utrecht en Amsterdam. Ook tussen Utrecht en Arnhem en Utrecht en Eindhoven raakte het treinverkeer ontregeld. Reizigers

0: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
1: Technisch expert Jansen,
0: nummer 1.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Omroep het Hoge Land.

Yeah. Woo! On the man! On the man! Wee, wee! Jongen, ik maak me klaar voor buiten en ik ga mezelf wat munten maken, Johnny. Ik moet vandaag betalen, dus wat is er aan de hand? Whoop!

voor de verkoop. Je weet hoe wij dat doen, toch? We moeten die munten hard slaan. Want wat de ene mensen weggooien, dan kunnen de anderen nog gebruiken, toch? En als die andere het nog gebruikt, dan kan ik er nog geld voor krijgen.

ritselen. Woep, ik word betaald. Vrije handen, vogelvrij. Ritselen. Woep, ik word betaald. Kijk, ik heb hier bijvoorbeeld een zogeheten broodrooster aan. Zal ik even kort uitleggen? Deze twee gleuven, daar stop je dus slapbrood in. Kan oud zijn, kan nieuw zijn. Druk je dit ding naar beneden, laat je hem 1-2 minuten zijn werk doen. Bam, komt het weer omhoog, is het ineens hard, heet brood geworden met een beetje zwart erop. Oh, wacht even, laat hem nou uit elkaar luisteren. Ik maak hem even beter, kom ik hier weer terug, is hij van jou, €5, oké? Vrije handel, vogelvrij, ritselen, yeah, ik word betaald. Vrije handel.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet onderzoekt of pepperspray legaal kan worden voor mensen die gestalkt worden of die op een andere manier worden bedreigd. In Denemarken gebeurt dat al. Minister Van Wiel wil kijken of dat hier ook ingevoerd kan worden. Een algehele legalisering van pepperspray lijkt er niet te komen. Minister Van Wiel is bang dat burgers het dan tegen elkaar of de politie gebruiken of dat het in handen komt van criminelen. De oud-partijvoorzitter van 50PLUS, Geert Dales, heeft een taakstraf van 80 uur gekregen voor belediging, smaad en doxing. In 2024 schold hij op station Sloterdijk een taxichauffeur uit op een racistische manier. Vervolgens plaatste hij berichten over die betreffende taxi, inclusief het kenteken, met het advies daar niet in te stappen. De 74-jarige Dales was lang actief voor de VVD, maar werd in 2018 partijvoorzitter van 50PLUS. 2 jaar later zegt de partijleden het vertrouwen in hem op, onder meer vanwege zijn autocratische stijl en grof taalgebruik. Het kabinet wil gemeenten dwingen om de taaleis voor mensen in de bijstand te handhaven. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie. Mensen die een bijstandsuitkering krijgen zijn verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen of om dat te leren, zodat ze beter aan werk kunnen komen. Ze moeten minimaal op het niveau komen van kinderen in groep 8. Nu controleren gemeenten niet of nauwelijks op die taaleis. Als dat niet verandert, dreigt de minister te snijden in het bijstandsbudget van een gemeente. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, mag niet de gevangenis uit. Hij had een verzoek ingediend om zijn ernstig zieke moeder te mogen bezoeken, maar dat is afgewezen. Marius wordt beschuldigd van 4 verkrachtingen en tientallen andere misdrijven. Hij zit nu in voorarrest. Het weer, een zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms ook met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen nog een bui, vooral in het binnenland. En het wordt ook dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: TechnischExpertJansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Verdomme Kees, alweer een jaar vandaag dat jij begraven bent. Gek toch hoe vlug dat went. Want God je weet, ik mocht je erg graag. Ik wist wat ik aan je had. Nou ja, hoe noem je dat?

Ik vrees, Kees. Verdomme, Kees. Een jaar is toch wel lang als je elkaar niet ziet. Ik weet het eigenlijk niet. Het gaat allemaal toch doodgewoon zijn gang. En het draait, bedenk ik nou, hier ook wel zonder jou.

nou niet meer, ik denk steeds aan wat je zei. Het gaat allemaal voorbij. En dat de tijd van leven telkens weer gewoon opnieuw begon. Niks nieuws onder de zon. Maar dat is niet waar, want jij was enkel jij. Jij hebt hier rondgedwaald en dat wordt nooit herhaald.

Blindelings vertrouwen, dat is link, net een website. In het begin kan een plaatje perfect zijn. Tot je gaten ziet, ze confronteert en ze dan weg zijn. Een loner in de menigte, dat is echt mij. Emotie uiten, dat is groots en je kent mij. Althans, dat is wat je denkt wanneer je end draait. Je hebt geen idee van wat er achter de scherm blijkt. Die onzekere dagen en die onnodige tranen. Moeten wachten tot het schip strandt, maar niet weten waar we varen.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een undercover journalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Wouter Koolmees, tijdens de coronacrisis minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zegt tegen de coronacommissie dat sommige zaken fout zijn gegaan. Maar hij vindt dat veel betrokken ministers het heel goed hebben gedaan. Koolmees vertelt dat er steeds meer spanningen ontstonden bij discussies over maatregelen. Zoals bij het besluit over de avondklok. Koolmees had daar veel buikpijn van, zegt hij, maar stond er wel achter. Over de steunpakketten voor bedrijven zegt Koolmees dat ze rust hebben gecreëerd. Hij is ook trots dat de werkloosheid na corona laag was. Het Mauritshuis in Den Haag.

0: Thijs Bogaert is door naar de tweede ronde. Hij won in 3 sets van de Chinees Wu. De 17-jarige Bogaert werd met een wildcard toegelaten tot het gasttoernooi. Bij de vrouwen verloor Suzanne Lamens in 3 sets van Anastasia Potapova uit Oostenrijk. Het weer, zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen buien, vooral in het binnenland. Het wordt dan ook een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
1: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De kans op extreem hoog water voor de Nederlandse kust is in ruim 100 jaar tijd 4 keer zo groot geworden. Dat schrijven onderzoekers in een wetenschappelijk vakblad. Stijging van de zeespiegel door klimaatverandering is één van de grote oorzaken. Maar ook bodemdaling draagt bij aan de risico's. Hoge waterstanden hoeven niet direct te leiden tot overstromingen. Nederland heeft veel maatregelen genomen om het land te beschermen. De wetenschappers noemen de metingen die zij doen vooral belangrijk om te bepalen of die maatregelen nog genoeg zijn. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. De Groot heeft aangifte gedaan bij de politie. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie, bestemd voor het front met Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. De geplande grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland worden mogelijk geschrapt. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt niet aanbesteed omdat er niet genoeg geld is. Dat betekent dat bijna 100 kilometer asfalt niet wordt vervangen. En verder wordt het onderhoud aan bijna 100 viaducten uitgesteld, zegt Rijkswaterstaat tegen RTV Noord. Tot 2038 is er een tekort van ruim 34 miljard euro voor onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Ook op andere plekken in Nederland wordt onderhoud aan wegen daarom mogelijk uitgesteld of geschrapt. Het weer, geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met onweer. Vanavond en vannacht vaker droog en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: nummer 1. Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

kotter. Door de Eemsnoor en een touw. Zeekoop, een kormoroon, zit een boom, een schoonmakreel. Het waar dat geur, het sliek dat glimt. In de kracht van deze dag. In

water nodig om een grote zee te mokken. Hoe duiven putten en lutje druppen, hoe remmen stort aan raad. De monen trekt het noos ook touw en steunt het af, filijn. Het doet met mij meer.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie bestemd voor het front in Oekraïne.

0: tijdelijke celstraffen geëist tegen 3 mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden sinaasappels, eieren, houtblokken, stenen en een verkeersbord naar beneden hebben gegooid. Meerdere auto's die langsreden werden geraakt en niemand raakte gewond. De 3 mannen worden verdacht van poging tot doodslag. Een 4de verdachte, die minderjarig was toen de voorwerpen van het viaduct werden gegooid, moet later voor de rechter komen. Een undercover journalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van 2 jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Het weer, nog geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met hagel en onweer. Vanavond en vannacht vaker droog bij een graad of 10. Morgen zonnige periode, in het binnenland een enkele bui en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
1: Omroep het Hoge Land.

ochtend ligt er weer een nieuwe krant op de mat. In je badjas op de bank, pas 7:30 in je las. Dat de bommen gaan vallen en de wolken pakken samen. Bosbranden, oorlogen, knorrende

zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Olé. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé. Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De afgelopen 5 maanden zijn er meer dan 1300 bootmigranten omgekomen of vermist geraakt op weg naar de Spaanse kust. Dat zegt een Spaanse hulporganisatie die overtochten vanuit Afrika bijhoudt. De meeste slachtoffers vielen op de route naar de Canarische eilanden. In Noord-Ierland is de situatie gespannen na de rellen van gisteravond. Er werden onder meer auto's en een supermarkt in brand gestoken en gemaskerde relschoppen vielen migranten aan. Aanleiding is de aanval van een man met een groot mes. Daarbij raakte iemand zwaar gewond en die is er slecht aan toe, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Het slachtoffer zelf ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Hij heeft een oog verloren, liep ook verwondingen op in zijn nek en rug. En volgens Britse media woonde hij en de verdachte in hetzelfde woonblok in de Noord-Ierse hoofdstad. Maar nogmaals, we weten nog steeds niet wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie zegt wel dat er geen aanwijzing heeft dat dit om een terreurdaad zou gaan.
1: Een meerderheid van de ASML-medewerkers die lid zijn van de vakbond is akkoord gegaan met het sociale plan van de chipmaker. Dat zeggen vakbonden FNV en de Unie. Vorige maand werd er al een principeakkoord bereikt. Netbeheerder Tennet waarschuwt ervoor dat het tekort aan elektriciteit mogelijk eerder komt dan verwacht. In 2028 zal er al een tekort kunnen zijn in plaats van 2030. In Nederland mag er volgens de wet maximaal 4 uur per jaar ergens geen stroom zijn, zegt economieverslaggever Rob Koster.
3: Daar dreigen we in 2028 een klein beetje overheen te gaan. Niet overal, niet altijd, vooral in de winter waarschijnlijk. Maar in de jaren daarna kan dat wel steeds verder op gaan lopen, dat tekort.
1: Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land een aantal buien. Soms met onweer, maar af en toe ook nog zon. Morgen zon, wolken en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Garage Boersma.

0: passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
1: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch expert Jansen.nl.
4: Omroep het Hoge Land.

Gisteren was het oet met de pret. Lene stond een kerel, Jan begon te zwaaien. Hij kreeg nog een paar glazen uit.

Ze willen niet dat ik blow, en ik was down low. Ik ben aan het rennen, want ik heb het ze beloofd. En ik ben niet je mattie, jongens, ik ben on the road. Ik neem het je niet kwalijk als je gaat, ik deed het ook, yeah. Ik ben met real ones, een kleine groep is genoeg. Dit is Scars.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. In de buurt van München in Duitsland is een bus met schoolkinderen op een stilstaande bus gebotst. Een scholier is om het leven gekomen en ook raakten tientallen mensen gewond. 4 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Duitse media zijn de kinderen tussen de 7 en 9 jaar oud. Ze zaten in de bus voor een schoolreisje. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens televisieopnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Een deel van de uitzending is al te zien op het Instagram-account van Pointer, inclusief de mishandeling.
2: En hoewel ik dacht hier wat drugs en nepgeld te gaan kopen, loopt deze deal even helemaal anders.
3: Goed, man.
4: Ja, papa.
3: Kom uit Rotterdam, ja.
4: Alles leeg.
1: De Groot heeft aangifte gedaan. Bondscoach Ronald Koeman denkt dat keeper Bart Verbrugge zondag mee kan doen met de eerste WK-wedstrijd van Oranje. Dat zei hij zojuist op een persconferentie.
5: We zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is en of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
1: In de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan maandag raakte Verbrugge geblesseerd aan zijn heup. Vanwege die blessure trainde hij vanavond niet mee. Het weer vanavond verspreidt over het land nog een aantal buien, soms met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags dan opnieuw buien en ongeveer 17 graden. Dit was NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
6: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
7: Technisch expert Jansen,
6: met Mariana. Technisch expert Jansen.nl.
8: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
9: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma slaapcomfort.

0: speciaalzaak van het Noorden gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
1: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
2: Omroep het Hoge Land.

Ja, hoi. Het is woensdagavond bij Omroep Hoogland. Welkom bij Heel Heel Rock'n'Roll Radio, aflevering 157. Mijn naam is Bent Verwerda. Tot ongeveer een uur of 10 hoor je hier veel nieuw werk, vaste rubrieken en 2 uur pure rock'n'roll. Dus ik zeg altijd, het is tijd om je volume hoog te zetten. Dus zet je volume op 10 en let's roll with Heel Heel Rock'n'Roll Radio. We gaan het beginnen met de band Backstreet Girls. En het nummer heet Thunderstorm. Ja, ik had het mooie album Full Tilt Boogie al onder de aandacht gebracht via Facebookpagina van Heel Heel Rock'n'Roll Radio. Maar nu doen we uiteraard nog een nummer van dat album. Het alarm gaat af, er komt een storm aan.

Ah, heerlijk, lekker. Welkom bij Heel Heel Rock'n'Roll Radio. Backstreet Girls met het nummer Thunderstorm. En je gelooft het niet, later komt er ook nog een nummer Lightning voorbij. Allemaal toeval. We gaan door met Quintana Dead Blues Experience en het nummer School. Ja, Quintana Dead Blues Experience, Rock'n'Roll, Grunts, Heavy Blues is Piero Quintana met zijn gitaar op vol vermogen. Nou, laten we maar eens gaan luisteren naar de nieuwste single.

Ja, dat hakt er even lekker in. Volgende nummer is van Deep Purple. Ja, zeker. Nieuw werk van Deep Purple, kan je je voorstellen. En 3 juli zelfs een nieuw album en dat gaat Splat heten. Ja, we gaan luisteren en die was precies in de vrije week ook de winnaar van de Tracks of the Week. Dus we hebben hem gewoon nog in een latere uitzending geplaatst. En het nummer heet Arrogant Boy.

Ja, heerlijke nieuw uptempo nummer van Deep Purple, Arrogant Boy. Prachtig. Ja, Stefano Magne is een blues- en rockgitarist, zanger en songwriter. Hij is geboren en opgegroeid in Buenos Aires, Argentinië. En we gaan een single doen van vorig jaar, Rocking All Around.

Ja, lekker nummer hoor, van Saverio. Ja, wat zeg ik nou? Saverio Magne. Ja, moeilijk uit te spreken. En in de titel Rocking All Around staat er nog tussen haakjes I Keep Playing Rock and Roll. En dat hoorde je hem ook zingen. Heerlijk nummer. Ja, we gaan door met het volgende item. Ja, zo is dat. En de eerste van deze uitzending van het eerste blok is Twisted Sister met I Wanna Rock uit 1984. Ja, de titel zegt alles over dit nummer. Dee Snider wil rocken. En het nummer raakte ook kinderen die zich overweldigd voelden door de druk van ouders en leraren om zich aan te passen aan maatschappelijke normen en zich te gedragen. Het nummer staat op het album Stay Hungry uit 1984.

Ja, prachtig nummer om toe te voegen aan de lijst van classic rock songs. Twisted Sister met I Wanna Rock. Ja, volgende is ook eigenlijk wel een klassieker, alleen het is een cover. Ghost Hounds heet de band en die gaan Gimme Shelter, ga hem wel naar luisteren. En Ghost Hounds die brengen dus een eerbetoon aan de Rolling Stones met een cover van Jimmy Shelter. En de release op 24 april die viel samen met de 57ste verjaardag van Jimmy Shelter. Oorspronkelijk geschreven door Mick Jagger en Keith Richards en uitgebracht in 1969. Als eerbetoon aan de iconische status van het nummer nam Ghost Hounds producer en gitarist Thomas Tool de track op en produceerde deze met originele apparatuur van Sunset Sound Recorders, de beroemde studio in Los Angeles, waar Mary Clayton de historische achtergrondzang verzorgde op de originele opname. Maar we gaan nu luisteren naar deze prachtige cover uitgevoerd door Ghost Hounds.

0: Ja, prachtige uitvoering van Jimmy Shelter. Coast Hounds, als ik het goed heb, hebben ze ook in het verleden nog in het voorprogramma van de Rolling Stones gestaan in de tour van in Amerika. Excuse. Ja, we gaan naar het volgende item toe. Ja. En die worden altijd nog wel even aan het eind heel duidelijk medegedeeld. Ik heb het over het item Album van de Maand. En we luisteren nog steeds naar het album Where the Hell Am I van Raconis.
1: Oh. Album van de Maand!
0: Ja, zo is dat. De Bostonse rockers van Raconis stellen op hun tweede album de vraag Where the Hell Am I? De band levert met deze vraag een album af dat al vanaf de eerste noot overtuigt. Frontman Tim Guerin brengt elke regel met oprechte overtuiging en een stem die recht door je heen snijdt, terwijl gitarist Johnny Trama schittert met scherpe bluesy riffs en precies op het juiste moment toeslaat. Ja, gesteund door een ervaren ritmesectie rolt het album soepel van de ene sterke song naar de andere. En we draaiden al eerder, voordat het album van de maand werd, draaiden we al eerder twee singles van het album in de uitzending. Maar ja, goed, nu is het toch echt wel tijd om het album van de maand te maken. Dus dit is al de tweede keer, ja, denk ik, in juni. En het gehele album, gehele maand juni horen we nummers van dit prachtige album. Voor deze week heb ik het nummer uitgekozen van Raconis dus. En dat heet Look Out Below.

Ja, Raconis. Ja, ze maken prachtig muziek en ze hebben weer een prachtig album afgeleverd. Where the Hell Am I? Ga er maar eens naar luisteren, als je er zin in hebt. We gaan door met Polyvinyl. En de nummer heet This Silent View. Ja, in mei heeft deze band van 5 mannen en een zangeres uit Newcastle een EP uitgebracht. En dat heet Where This Ends. En daar is dit nummer dus van, The Silent View.

Ja, mooi nummer van Polyvinyl, zo heet de band. Het nummer heette This Silent View. Heb je een suggestie voor een van de items, dan is dat altijd welkom voor in een volgende uitzending. Je kunt het mailen naar ben@omroephogeland.nl of je maakt een opmerking op de Facebookpagina van Heel Heel Rock'n'Roll Radio. En je kan natuurlijk ook altijd appen naar de studio 06-139-28528. Ja, de band Her Fury uit Londen heeft een prachtige nieuwe single uitgebracht. Tenminste, dat vind ik. Ik hoop dat jullie dat ook vinden. En die heet Don't Tempt the River.

Ja, Don't Tempt the River. Een heerlijke nieuwe single van Her Fury uit Londen, vind ik. We gaan door met Heezer, met het nummer This Town. En neem maar van mij aan dat je na deze single van de stoner rockband Heezer uit Finland wel eventjes wil landen.

Ja, af en toe is dat nodig. En Graina Duffy heeft in mei een prachtig en mooi album uitgebracht. What Am I Supposed to Do? En daarop staat deze cover van het prachtige nummer van Peter Wolf. Een duet met haar man, Paul Sherry. En vrijdag 19 juni is zij te bewonderen in Grollo tijdens het Holland International Blues Festival. En daar zal Paul Sherry er ook wel bij zijn, want die doet de achtergrondzang en die speelt ook gitaar op dit nummer en in de band van haar. We gaan luisteren naar het nummer Tragedy.

Ja, prachtig. Gwyneth Duffy dus met haar man. Toen ik het nummer voor de eerste keer hoorde, dacht ik, hè? Wie zingt daar met hem mee? Ik dacht een beetje Rod Stewart erin te herkennen. Maar volgens mij las ik dat ook wel ergens dat al meer werd vergeleken. Dus ik zat er niet zo ver vanaf. Maar die was het dus niet. Het was haar man. We gaan door met Rock'n'Roll uit Virginia. Een hele nieuwe en lekkere single. Ik heb het over de band Bitter Luck en het nummer heet Drag.

0: Yeah, rock and roll van Bitter Luck. Heerlijk. Ja, het is 9 uur. We kunnen wel even zeggen dat het tweede blok gestart is.
1: Hey! Hey! Rock and roll radio!
0: Ja, en we begonnen met de uitzending met Onweer uit Noorwegen. Met het nummer Van de Storm, weet je nog. Ja, een tweede blok. En deze band uit Finland, die maakt het dus compleet met de single Lightning. Ik heb het over de band Split Keys met de single Lightning.

mooie nieuwe single van Split Keys. Het nummer heet dus Lightning. Ja, allerlei soorten rock'n'roll komen ook weer voorbij. Ja, Headnot Creek, dat is de artiestennaam van de productieve singer-songwriter Robert Sorey uit Charlottesville. En samen met zijn vaste bandleden heeft hij een nieuwe single uitgebracht. En dat heet Misery is Your Favorite Cup of Tea.

Ja, prachtig. Wat een stem. Het Not Creek. Prachtig. Ja, we gaan naar het volgende item. Ja, luisteraars, herkennen misschien wel de jingle. Het is de live track van de week. Ja, deze keer is de live track van de week It's Not Love van het nieuwe live album The Final Ride Live van de band Lynch Mob. Dat 29 mei is uitgebracht en opgenomen tijdens de tournee van de band in 2024 in de Guild Theater in Menlo Park.

Park, California. Nou, dat is een hele mond vol. We gaan luisteren naar Lynn's Mob met It's Not Love. Een live versie dus. Een live track van de week, uiteraard. En nou, die duurt een dikke 8 minuten.

0: Wenn ich die ändern.
1: Ja, die ging er wel even in, hè? Heerlijk. Lynn's Mob met It's Not Love. Live track van de week. Gaan we door met Kyle T. Hurley, heet de man. En het single heet My Old Man. En dat is de tweede single van zijn aankomende album. En dat gaat heten KTH3.16. Ja, ik zal het wel niet goed uitspreken. Maar goed, dat verschijnt in ieder geval later in het jaar. En het lied gaat over de vechter die zich een weg baant door het leven en weigert op te geven, hoe hard het leven ook is. My Old Man van Kyle T. Hurley.

Ja, in het begin van het nummer dacht je misschien even te gaan luisteren naar een hele rustige akoestische versie. Alleen met gitaar, maar dat kwam wel even anders uit. Kyle T. Hurley met My Old Man. Ja, ook Nashville Pussy heeft een nieuwe single uit. En daar staat, er staan vier nummers op. Dat heet 10 Inches of Pussy Season 1. En ik heb daar het nummer van gekozen. Dat heet Hard Roads.

Ja, Nashville Pussy. Ja, rock'n'roll, heerlijk. Ja, dan is het nu weer tijd voor de Classic Rock Magazine Track of the Week.

Ja, elke week selecteert Classic Rock Magazine 8 nieuwe tracks en daar kun jij op stemmen. Stemmen is simpel en is ook heel erg leuk. En je ontdekt 8 nieuwe nummers en je helpt mee bepalen welke track er met de winst vandoor gaat. Dus hou de Facebookpagina in de gaten, want elke maandag staat daar de stemlink voor je klaar. Ja, en de winnaar breng ik dan in de show. En dan nu door naar de winnaar. En dat is deze week geworden Tarja met The Trace Out Lives. Ja, Greta van Vliet die keerde vorige week dan wel terug met een nummer. Maar de impact van hun single Play Your Games was niet genoeg om The Trace Out Lives, eveneens frisse nieuwe release van de Finse opera rockartiesten Tarja toe roenen van de eerste plaats in de lijst met beste nummers van de week te stoten. Dat was een hele lange zin. Dus gefeliciteerd aan haar. Ja, de vulling voor deze Greta van Vliet en Tarja sandwich die werd verzorgd door Jailer, wiens smakelijke nummer heet To See It End een welkome aanvulling was op het muzikale menu. Maar dat nummer vond ik echt prachtig. Dat was ook mijn keuze. Dus, maar die komt dus nog wel later in de uitzending voorbij. Maar we gaan nou dus luisteren naar Tarja met The Trace Out Lives.

Ja, de winnaar van de Classic Rocks Tracks of the Week. En er staat weer een nieuwe op de, ja, ook de link op de Facebookpagina van Heel Heel Rock'n'Roll Radio. Dus doe vooral mee. En volgende week dus weer een nieuwe winnaar. Ja, 29 mei heeft de band Electric Mud uit Amerika een nieuwe single uitgebracht. Ja, en dan komt deze wel in de uitzending, want ik hou van het geluid van ze. De nieuwste single heet Been There, Done That.

Ja, mooi. Electric Mud. Ja, ook de volgende band komt vaker voorbij in, tijdens de uitzending. En ze maken ook gewoon prachtige muziek, naar mijn mening. Dus ook deze nieuwe single gaan we doen. Ik heb het over de band Feel. En het volgende nummer heet Twice Alive.

Dit noem ik rock and roll. De band viel met Twice Alive. Heerlijke muziek. Ja, de volgende ook. We gaan, ja, ze hadden tweede plek bij de Tracks of the Week. Ik zei het al. Maar mijn keuze wat mij betreft was dit de winnaar. En luister ook maar eens naar het prachtige debuutalbum van de band. Dat heet Voices Unheard. Ik heb het over Jailer en dit is ook echt wel een prachtig nummer, vind ik zelf. Hate to See It End.

Ja, werkelijk een prachtig nummer van Jailer. En wat ik al zei, het album is ook niet te versmaden. Ja, ga daar maar eens naar luisteren. Voices Unheard heet het. Ja, we gaan naar het volgende item. Ja, ja, ja, zo is dat. We gaan naar Patti Smith. Ja, en omdat het een nummer van Patti Smith is, zit het vol symboliek en betekenis. En onderzoekt het hoe gender en het goddelijke elkaar kruisen. Ja, de meeste regels beginnen met zij en met de openings zij is een zegen. En het staat op het album Wave uit 1979 alweer. Ik heb het over het prachtige nummer Dancing Barefoot.

Ja, Dancing Barefoot. Echt een prachtig nummer van Patti Smith. En terecht dat het in de lijst van de Classic Rock Song komt bij Heel Heel Rock'n'Roll Radio. We gaan door met een rock'n'roll band uit São Paulo, Brazilië. Ze heten Hurricanes. En het nummer Freedom staat op het gelijknamige album dat op 5 juni is uitgebracht.

mooi hoor. Hurricanes dus, met het nummer Freedom. Prachtig. Ja, mooie band uit Brazilië. Ga ook maar eens luisteren naar het album Freedom. Zo heette dit nummer ook. Ja, de volgende band, Gunshine uit Pensacola, Florida. Ja, die bieden zelfs koffie aan op de website. Ja, Gunshine's Delight Coffee. Word wakker en begin je ochtend goed. Ja, bijzonder wat je soms aantreft. En ze hebben ook nog een nieuwe single. En dat heet My Oh Miley.

En afgelopen Gunshine, My Oh Miley. En dus, ze verkopen dus ook koffie. Ga vooral naar de website. Ja, en dan zijn we bij de laatste nummer, laatste item beland. Maar voordat we eruit gaan, eerst altijd nog even dit. Tot volgende week in ieder geval. En heb je een suggestie voor een item, zoals bijvoorbeeld de live track van de week of een classic rock song, laat het mij vooral weten. En misschien gewoon leuk om dat via de Facebookpagina te doen van Heel Heel Rock'n'Roll Radio. Ja, we gaan naar het laatste item toe.

Maar we moeten wel even rustig afsluiten natuurlijk. En dat gaan we doen met The Youngers. Ja, The Youngers is een indie rockband uit Pennsylvania. En wij gaan eruit met een nummer van hun 5e studioalbum. En dat studioalbum heet Dreamer. En het nummer waar we naar gaan luisteren is The Deal. Ik zeg bedankt voor het luisteren en tot volgende week.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat de agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. Er is brand gesticht in een bus en een auto. In hun auto's werden fakkels aangestoken en voorwerpen naar de hulpdiensten gegooid. De relschoppers riepen teksten als buitenlanders eruit. Bij de mesaanval maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met niet-EU-landen, bijvoorbeeld over de mensenrechten. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India, 3 van hen zijn nog vermist. 21 bemanningsleden zijn gered. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. Paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Spaanse koning Felipe en zijn koningin Letizia waren aanwezig bij de kerkdienst. Tienduizenden mensen hadden zich verzameld langs de route van de paus door de stad. Inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer verspreid over het land valt hier en daar nog een bui, soms ook met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag opnieuw buien en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen met Marianne.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen in Iran onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. Gisteren voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Volgens president Trump was Iran daarvoor verantwoordelijk. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle vijf de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. Twee wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek naar het bericht, maar volgens hen wilden de andere drie wethouders dat niet. De drie stapten vanavond ook op omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben er weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken worden gemaakt met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: technischexpertjansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Verdomme Kees, alweer een jaar vandaag dat jij begraven bent. Gek toch hoe vlug dat went. Want God je weet, ik mocht je erg graag. Ik wist wat ik aan je had. Nou ja, hoe noem je dat?

maar niet ziet. Ik weet het eigenlijk niet. Het gaat allemaal toch doodgewoon zijn gang en het draait, bedenk ik nou, hier ook wel zonder jou.

0: Vrees, Kees.
1: Verdomme Kees, ik weet het nou niet meer. Ik denk steeds aan wat je zei. Het gaat allemaal voorbij. En dat de tijd van leven telkens weer gewoon opnieuw begon. Niks nieuws onder de zon. Maar dat is niet waar, want jij was enkel jij. Jij hebt hier rondgedwaald en dat wordt nooit herhaald.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. President Trump had al aangekondigd dat hij Iran hard zou aanpakken. Hij vindt dat de Iraanse leiders te lang doen over de onderhandelingen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. De inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer. Hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma. Gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: nummer 1. Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Ik ben er nog en voorlopig blijven ze op mij. Bitch, ik zelde zelfs gruis aan ze, maar nu zijn het 16's en toplines. Omie, als ik drop, gaan ze hard erop, ook al bleef ik heel het jaar offline. Zij is opzien en gezien worden, ben je geen rapper, moet je prof zijn. Dus ik neem de mede.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger begon een paar uur geleden met nieuwe aanvallen. President Trump had die al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. In meerdere steden in Iran zijn explosies gemeld. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10 tot 20%. In de omgeving.